0: Goedenacht. Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea, zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. En Femke Broeders-Bol moest eraan wennen om op de estafette maar 400 meter te rennen in plaats van de 800 meter waar ze tegenwoordig op actief is. Ze won met de estafette vrouwen Europees goud op de 4x400 meter. Het stokje overgeven, het lopen met de meiden en het winnen van goud voelde als vanouds, zei ze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En het leger van Zuid-Korea is begonnen met een militaire oefening samen met de Amerikanen. Dat is opmerkelijk, want een paar uur geleden kondigde president Trump toch aan de oefeningen terug te willen schroeven. Trump vindt dat Noord-Korea geen vlieg kwaad doet en Zuid-Korea wil Amerika ook niet helpen in Iran. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Music.
1: Maximum.
0: Maximum.
1: Summer.
2: J-Lo. Ya tú sabes.

0: Goedemorgen. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. En een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1 circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Twee dorpjes in de buurt van Monschau, vlakbij de grens, zijn ontruimd. Mensen kregen gisteravond te horen dat ze binnen 10 minuten hun huis uit moesten. Eerder werden in België ook al honderden mensen geëvacueerd. In het Belgische natuurgebied Hoogeveen is inmiddels een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer verwoest. Het vuur is maar moeilijk te bestrijden, omdat de wind steeds draait. In Zaandam heeft een explosie bij een woning een enorme ravage veroorzaakt. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geblazen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Over de oorzaak van de explosie in Zaandam is nog veel niet duidelijk. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan. Dat staat in het Parool. September is de drukste maand van het jaar. NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter. En worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Opnieuw goud voor Nederland op het EK Atletiek. De estafettevrouwen zijn in het Engelse Birmingham gisteravond eerste geworden op de 4x400 meter estafette. Het is de derde keer dat ze deze titel winnen. En die winst die klonk zo bij de NOS.
1: Ja. Een stuk en dan gaat die turbo aan. Ze blijft ontspannen lopen. Noenum gaat kapot. En Femke Broedersbol houdt het vol. Ze maakt het voor ons allemaal heel spannend. Maar Nederland gaat hier wel weer naar goud.
0: De mannen pakten brons op de 4x400 meter. Daarmee heeft ons land 14 medailles gepakt op dit EK en dat is een record. En dan nog het weer van Weerplaza. De dag begint regenachtig. Later vandaag meer zon en overwegend droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu haal hè, dus niet straks.
4: Hands van Fluorio.
2: Aldi.
5: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
4: Aldi. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
14: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung.

0: komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voorwie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
16: Goedemorgen. Door de grote bosbrand bij natuurgebied Hogeveen in België moeten ook mensen in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau, een vlak over de grens, moesten tientallen mensen hun huis uit. Ze moesten gisteravond binnen 10 minuten vertrekken. In het Belgische Hogeveen is inmiddels een gebied zo groot als Haarlem verwoest. Het vuur is nog altijd moeilijk te blussen omdat de wind steeds draait. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastiggevallen op straat, dat meldt 1Vandaag. 8 op de 10 maakt wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op de 17-jarige Lisa, deze week een jaar geleden. Het is puinruimen in Zaandam. Daar was afgelopen nacht een flinke explosie bij een woning. Daarbij is een complete achtergevel uit een woning geblazen. Er brak meteen brand uit en de straat ligt vol puin en glas. Niemand raakte gewond, de bewoners waren niet thuis. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. Nederland liep de hele race op kop met Femke Broeders-Bol als laatste. Zij is trots op het team, vertelt ze bij de NOS.
17: Ik wil gewoon afhouden, later extra meters lopen. En die laatste 100 is van mij. Ik moest zeggen dat de laatste 50 ongeveer langer duurde dan de laatste 100 van de 800. Maar die was van ons. We hebben goud gehaald.
16: De mannen pakten op de 4x400 estafette brons. De Nederlandse ploeg won in totaal 14 medailles. Dat is dus een record. Dan nog het weer van Weerplaza. De dag begint regenachtig. Later vandaag meer zon en overwegend droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
18: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
19: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
18: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
15: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
20: Goedemorgen Limburg.

0: 5 years down the road. Alex Warren, carry you home, audience. Daniel, maak je
1: wakker. Zo, ik heb er eentje meteen ook gehemeld. Een vlieg. In de Q-Music Limburg studio. Oh, wat gek van die beesten. Weet je, met dit weer gaan die vliegen ook ineens allemaal op je zitten. Valt zich dat op? Dat is zo niet. Daniel Smulders. Ik zat al een kwartier lang met een vliegenwebber in mijn hand. Ik denk, als die voorbij komt, dan pak ik hem. En nou, ik had hem. Sorry. Ja, dat is goed begin van de dag. Tenminste, niet voor deze vlieg. Dat is een eendags vlieg, zoals dat zo mooi heet. Dat wist hij gisteren nog niet. En 10 minuten geleden ook niet. Maar, nou goed. Goedemorgen. Lekker maandagochtend. Het is vandaag augustus nummer 14. Half bewolkt in de provincie. Temperatuurtje. Waar zullen we op uitkomen vandaag? Dat kan ik je wel vertellen. De temperatuur gaat vandaag uitkomen op zo ongeveer 21 graden. En dat is waar we wekenlang mee zijn begonnen op dit tijdstip. Nu op dit moment. Sittard, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q Music.
1: Hoi, goedemorgen. 16 graden en regen op dit moment. Ja, het is weer een andere koek. Maar ik moet zeggen, toen ik vanochtend buiten was, dacht ik, oh, het is ook wel lekker of zo. Dan bedacht ik me 3 seconden en 3 seconden later dacht ik, nou, mag ik nu wel weer ophouden. Dat is niet meer gewend, hè? Nee, dit is allemaal weer wat. Hey, maandagochtend, nieuwe week van start. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor velen ook weer aan het werk. Want ja, vakantie kan niet eeuwig duren. En de komende dagen wordt het koeler met veel buien. Vanaf het eind van de week is er dagelijks wat regen voorspeld. Tijd om de regenjas dus weer van de kapstok te halen. Nieuws van vandaag onder andere dat in bijvoorbeeld het mooie plaatje in Weurt. Dat ligt in Gelderland. De politie goed bezig geweest. 7 politieauto's uitgerukt. Omdat er namelijk een telefoontje kwam van iemand. Die had de politie gebeld. En die zei, ja, ik zie hier dingen gebeuren. Ik heb geen idee wat het is, maar het is niet goed. Ik zie namelijk waarschijnlijk een zaklamp over de bovenverdieping gaan. Ik denk dat daar een inbreker is. Politie rukt uit. 7 politieauto's. Het bleek uiteindelijk een robotstofzuiger die zijn schoonmaakronde deed. Oeps. Ik heb een soort gehoord van een politieagent dat dit de mooiste meldingen zijn. Die zijn dan, ik weet niet precies hoe het werkt, maar wel dat bepaalde meldingen bij iedereen binnenkomen. En dan hoor je winkeldiefstal daar en daar. Dat iedereen denkt, nou, ik wacht even 10 seconden met reageren, want misschien reageert iemand anders. Maar op het moment dat je dit soort meldingen krijgt van heterdaad, inbreker op dat en dat adres, zaklamp boven verdieping. Joh, ze weten niet hoe snel ze moeten melden dat ze onderweg zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook uiteindelijk de actie waarvoor je voor een groot gedeelte ook bent gestart natuurlijk. Het is Surf and Protect. Zometeen Q-update met onder andere motorrijden gewond na botsing met een bus in Molenhoek, schietincident in Heerlen. Er is een verdachte aangehouden. En barbecue-incident in Weert leidt tot brandweeractie. Meer zo in de Q-update. Lekkere liedjes natuurlijk. We gaan even naar de jaren 80 zometeen. Everybody wants to rule the world, zongen we. Sommige mensen hebben het 40 jaar later iets te letterlijk genomen. Maar het liedje hoor je zometeen nog. Maar eerst Bruno Mars. Risk it all op Q.

Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Tegenwoordig is de country helemaal in, hè? Zo, dus weer een rage aan het worden. Wie is daarmee begonnen? Nou, Kenny Rogers. Nee, maar de afgelopen, wat is het? 2, 3, 4 jaar geleden is Beyoncé natuurlijk op een gegeven moment met een soort country liedje begonnen. En ineens ging iedereen dat doen. We zitten nu in de fase dat de ergste zijn uitgefaseerd. En de serieuze blijven over. Worden grote hits gescoord. In Amerika is echt in de hitlijsten daar. Echt de top 10 bevat voor een groot gedeelte alleen maar country liedjes. Miles Smith en Nahorn hoor je zometeen. Goede vrienden van elkaar en snappen helemaal welke kant dat ze op moeten. Je hoort ze met Drive Safe over een paar tellen. Eerste Q-update, nieuws uit je eigen provincie van het afgelopen weekend. De N271 bij Molenhoek, daar is vanochtend een motorrijder die heeft verwondingen opgelopen bij een kopstaartbotsing met een oude bus. De motorrijder zou de bus eerder hebben uitgedaagd door herhaaldelijk voor het voertuig af te remmen. Hulpdiensten zijn ter plaatse daar om de situatie te verhelpen. En gisteravond heeft de politie in Heerlen een schietincident onderzocht waarbij meerdere schoten zijn gelost. Een verdachte is gearresteerd. Verdere details over het voorval zijn nog niet bekendgemaakt. En de brandweer moest gisteravond uitrukken voor een incident met een barbecue. Door het aansteken van de barbecue ontstond er een gevaarlijke situatie. Maar er zijn geen gewonden geweld. De brandweer heeft de situatie onder controle gekregen. Ja, was de Q-update voor nu. Q-music.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
4: Aldi. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel.

0: Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg en het nieuws van nu.nl.
9: Goedemorgen. Door de grote bosbrand bij natuurgebied Hogeveen in België moeten ook mensen in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau, vlak over de grens, moesten tientallen mensen hun huis uit. Ze moesten gisteravond binnen 10 minuten vertrekken. In het Belgische Hogeveen is inmiddels een gebied zo groot als Haarlem verwoest. Het vuur is nog altijd moeilijk te blussen omdat de wind steeds draait. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastiggevallen op straat, dat meldt 1 vandaag. 8 op de 10 maakt wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op de 17-jarige Lisa, deze week een jaar geleden. Het is puinruimen in Zaandam. Daar was afgelopen nacht een flinke explosie bij een woning. Daarbij is een complete achtergevel uit een woning geblazen. Er brak meteen brand uit en de straat ligt vol puin en glas. Niemand raakte gewond, de bewoners waren niet thuis. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. Nederland liep de hele race op kop met Femke Broeders-Bol als laatste. Zij is trots op het team, vertelt ze bij de NOS.
10: Ik dacht gewoon afhouden, later extra meters lopen. En die laatste 100 is van mij. Ik moest zeggen dat die laatste 50 ongeveer langer duurde dan de laatste 100 van de 800. Maar die was van ons. We hebben goud gehaald.
9: De mannen pakten op de 4x400 estafette brons. De Nederlandse ploeg won in totaal 14 medailles. Dat is dus een record. Dan nog het weer van Weerplaza. De dag begint regenachtig. Later vandaag meer zon en overwegend droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
11: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
12: Goedemorgen Limburg. Daniel Wilders.

0: Ed Sheeran en Bad Habits.
1: Daniel.
0: Yes.
1: Maak je wakker.
0: Goedemorgen. Ik doe een poging. Hè. Welkom op de maandagochtend 17.08.2026. Voor sommigen is het allemaal weer begonnen, de vakantie.
1: Daniel Smulders.
0: Periode achter de rug. Weer aan het werk. En dat doe je met regen. Het is regenachtig vandaag. Het wordt graden van 21. Goedemorgen in Kerkrade.
2: Goedemorgen. Q Music.
0: Hallo. 17 graden en lichte regen. Ja, dat is wat we weer op ons af gaan krijgen de komende periode. Dus wees daar vast op voorbereid. Het is ook wel lekker dat het eens een keertje regent, hè? Niet te lang duren natuurlijk, maar goed voor de plantjes. Dat zei mijn moeder altijd, hè? Sterker nog, dat zegt ze nog steeds. Zometeen in de update houden we je natuurlijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Van wat betreft het nieuws van vandaag. We moeten even feliciteren. Dit is namelijk mopshond Ginny Lou. Ja, gefeliciteerd. Het is de lelijkste hond ooit. Dat is ook lullig als je die titel krijgt. Dat is een mopshond. Afgelopen vrijdag was dat Santa Rosa, California. De schattige maar unieke hond versloeg verschillende concurrenten met haar bijzonderlijke uiterlijk. Ginny Lou's overwinning heeft veel aandacht getrokken. En laat zien dat schoonheid in de ogen van de toeschouwer ligt. Oh, dat is een mooie zin ook. De wedstrijd benadrukt de diversiteit en charme van honden, ongeacht hun uiterlijk. Hallo, we gaan hier de lelijkste hond ter wereld verkiezen. Moet je niet aankomen dat ze lief zijn en dat ze mooi zijn. Nee, jij moet zo lelijk mogelijk zijn. Jij moet even googlen. Het is een mopshond en die heeft zijn tong gewoon 10 centimeter uit zijn mond hangen. Het is echt dat je denkt, wat ben er toch een lelijk, echt, zouden ze zeggen. Het is, als je het even wil googlen, Ginny Lou. J-I-N-N-Y en dan L-U. Ginny Lou, lelijkste mopshond ter wereld. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen mooie, prachtige provincie. Onder andere dat er nepagenten zijn aangehouden in Maastricht. En de brandjes op Brunsumer Heide verstoren het weekend. Meer zo in de Q-update. Na Samba, my body isn't ready. Q-music.

0: Valerie. Dit is Q Music Limburg. Goedemorgen.
1: Come check this.
0: En Another Drink komt eraan. Marshmallow en Kelsey's nieuwe track. En ook ga je Damiano David horen. Born with a Broken Heart. En dit is het nieuws uit je eigen provincie van het afgelopen weekend. De Q-update. Twee mannen en twee jongens zijn aangehouden in Maastricht nadat ze zich als agenten voordeden en een 72-jarige vrouw €1000 en juwelen afhandig maakten. Dankzij een goede beschrijving van het slachtoffer konden de nepagenten snel worden opgespoord en gearresteerd. De politie heeft het viertal in de kraag gevat. En op de Brunsema Heide zijn het weekend meerdere korte brandjes uitgebroken. De hulpdiensten waren snel te plaatsen om de vlammen te blussen en verdere schade te voorkomen. De branden zorgden voor enige overlast, maar konden snel onder controle worden gebracht. En een heerlijk is gisteravond meerdere keren in de lucht geschoten. De politie zette de Tulpstraat af daar en vond meerdere hulzen. Er is een 29-jarige man aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Tot zover de Q-update. Het is 10 minuten voor 8. Straks de minuut van Limburg. En ontzettend lekkere muziek van Marshmallow. Another Drink is New op Q.

0: zo.
1: De Minuut van Limburg. Heb je een positieve shout-out? Even doorsturen via de WhatsApp. Het nummer is 06-33-345-345. Misschien ben je zo al met je bericht op de radio om 7:15.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits...

0: business.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch.
19: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense. Let's
24: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
25: Limburg nieuws 8 uur.
26: Goedemorgen. Er is voorzichtig goed nieuws over de grote natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Inmiddels regent het hard in het gebied, wat de brandweer helpt om het vuur onder controle te krijgen. Een verslaggever van VRT over de situatie daar.
27: Het goede nieuws is dat het hier stevig aan het regenen is, maar er hangt wel nog steeds een dikke, dikke rook. Op sommige plekken is er bijna geen hand voor de ogen te zien. Het stinkt hier echt naar de rook.
26: Toch is de schade enorm. Een gebied zo groot als de stad Haarlem is inmiddels verwoest. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook weer drukker in de trein. Daarom zet NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter en reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die dan minder vol zit. Vanaf vandaag houden Rijkswaterstaat en de politie een grote controle bij de Merwedebrug. De brug op de A27 bij Gorkum is verzwakt en dicht voor zwaar verkeer. Maar veel vrachtwagenchauffeurs negeren dat verbod. Dat terwijl dat heel gevaarlijk is, zei de minister Karremans eerder bij WNL.
0: Het is echt gevaarlijk als we enorme gewichten krijgen op die bruggen die dat niet aankunnen. We doen dit niet om de logistieke sector natuurlijk dwars te zitten. We doen dit omdat anders er mogelijk instortingsgevaar is uiteindelijk.
26: Ja. Agenten gaan niet alleen flitsen, maar halen vrachtwagens ook echt van de weg. Chauffeurs die toch doorrijden riskeren een boete van €500. De actie duurt tot en met vrijdag. In Zandvoort is de voorpret voor de Formule 1 nu al losgebarsten. Vrijdag, dan wordt er pas geraced op het circuit, maar nu zijn er toch al fans te zien. Ze komen kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en hoe de vrachtwagens van de raceteams aankomen.
1: Vrachtwagens kijken, dat geeft een sfeer. Dan zie je al die vrachtwagens komen in de verschillende teams en dat brengt alvast een sfeer mee.
2: Dat hele circus hier naartoe komt, ja, is leuk om te zien.
3: Wij hebben geen tickets, maar ja, dat is wel vet om zo te zien.
26: Dat zeiden ze bij Hart van Nederland. Aankomend weekend is voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 in Zandvoort is. En dan nog het weer van Weerplaza. Nu nog op veel plekken regen. Later vandaag wel meer zon. En droger, het wordt 19 tot 22 graden.
25: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Daniel, maak je wakker.
1: Goedemorgen, 7:08. Dit is Q Music Limburg. Maandagochtend, we leven inmiddels op de 17e van augustus. Niet schrikken welke temperaturen ik ga noemen, maar het wordt vandaag niet warmer dan 21 graden.
0: Daniel Smulders.
1: We hebben al lang niet meer gehad, 21 graden. En ook dat het in Gulpen bijvoorbeeld. Goedemorgen daar.
2: Goedemorgen, Q.
1: Nu gewoon 15 graden is en dat het er regent. Het is wel motregen, maar het is een nattigheid. Goed voor het gras, ja, voor de plantjes, zullen we maar zeggen. Ik liep van de week, ja, gisteren was dat nog, toen dacht ik, het ziet er echt allemaal, echt alles is gewoon droog ook. Dus dit is een verwelkomen regenbui en het houdt ook niet op. Want je moet wel even weten dat het nog wel even doorgaat. Echt na weken van droog en heet zomerweer worden de komende dagen koeler met veel buien. Vanaf het eind van de week is er echt gewoon dagelijks regen voorspeld. Regenjas die kan weer van de kapstok af. Zometeen Q-update. We houden je of course op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. In de nieuwsbericht van 7:45 onder andere het volgende. Dat een motorrijder gewond is geraakt naar een bus in Molenhoek. Vanochtend is dat gebeurd. En de cruciale rotonde in Roosteren gaat dicht voor werkzaamheden. Meer zo in de Q-update. Eerst hoor je Jonas Blue and Believe en The Edge of Desire.

2026. Even lekkere zomerliedjes. The Edge of Desire, Jonas Blum, Leave hoorde je. Niet de enige lekkere track, hè? Aanstaande vrijdag hoor je ze allemaal weer in de Nederlandse top 40. Bij Q-Music Limburg. Zo Cameron Whitcomb en ook Sia komt eraan. En dit is het nieuws van de afgelopen uren in het weekend. De Q-update. Op de N271 bij Molenhoek heeft een motorrijder verwondingen opgelopen bij een kopstaartbotsing met een bus. De motorrijder zou de bus eerder hebben uitgedaagd door herhaaldelijk voor het voertuig af te remmen. Hulpdiensten zijn er ter plaatse om de situatie te verhelpen. En in Linnen zijn gistermiddag meerdere brandweerwagens, politieauto's, ambulances en zelfs een traumahelikopter uitgerukt voor een melding van een persoon in het sluizencomplex. Bij aankomst bleek er niemand in het water te liggen, waardoor het ook een vals alarm was. De hulpdiensten konden weer terug naar hun posten. En de rotonde op de N296, die van groot belang is voor Roosteren, gaat dicht voor onderhoud. De werkzaamheden zullen enkele maanden duren, zijn gericht op het verbeteren van de verkeerssituatie. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en vertragingen tijdens deze periode. En tot zover de Q-update. Bijna 7:15. En dan is het weer tijd voor de Minuut van Limburg. WhatsApp-nummer krijg je. Dat is 06-33-345-345. Nou, zitten we nog in de vakantieminuut of niet? Ja, valt op zich wel mee, toch? Ik denk dat er wel genoeg ruimte is voor leuke berichten. Dus kom maar door, je positieve bijdrage voor vandaag. Spreek in, typ in. Houd positief, houd kort. Ik ben misschien zo wel op de radio. Q-Music Limburg.

0: Goedemorgen, WhatsApp nummer 06-33-345-345 voor de minuut van Limburg. Maar zit er nog een beetje in de vakantie, dus het is...
1: De vakantieminuut versie.
0: Precies, de vakantieminuut versie. Even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Na 2 maanden weer op de 102. Goed aan je collega's van RD4. Gas erop. Dat is een wagen, denk ik. Wagen 102. Is ook cool als je dus gewoon... Ik heb van die walkie-talkies. Wagen 102. Vervelend voor B100. Die is overleden afgelopen vrijdag. Ja, het is weer een andere vrouw, maar dat is die van Bassie en Adriaan. Goedemorgen, Daniel. Straks is Taylor's eerste schooldag. Oh, schooldag op het nieuwe school. Veel plezier. Mama is super trots op je kleine bestie. Hé, hey, begint de school weer dan in Limburg? Nee, toch? Ja, sommigen misschien alweer met voorbereiding, maar... Hey, Noé. Veel plezier vandaag bij opa Wally. Opa Wally, nog 3 weken en dan eindelijk vakantie. De vraag is dan, misschien dat daar nog antwoord op kan komen... waarom heet opa Wally opa Wally? Want die heet natuurlijk niet zo, maar dat is de bijnaam die hij heeft gekregen. Zoals mijn kinderen en mijn moeder altijd de ene oma Wawa noemde, want die had een hondje. De andere was oma Lalala, omdat ze chocoladevla niet uit konden spreken. Maar dat kregen ze altijd bij oma. Dus ik weet even niet waar Wally vandaan komt. Misschien heeft hij heel veel haar of zo, weet ik veel. Gisteren... dat is helemaal niet waar. Ander bericht is dit. Ik werd vannacht wakker van de regen. Dacht serieus even, wat is dat voor een geluid? Ik heb dat al lang niet meer gehoord. Groeten van Marjolein en Dede Weert. En volgens mij hoorde ik in onze tuin vannacht een applaus. Eindelijk water uit de lucht in plaats van uit de tuinslang. En de regen is midden welkom. Mijn gezon was veranderd in iets meer wat op de Spaanse hoogvlakte leek. Groeten van Huub uit Rochel. Ja. Morgen weer een nieuwe minuut van Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor

0: en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu
6: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
6: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is voorzichtig goed nieuws over de grote natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Inmiddels regent het hard in het gebied, wat de brandweer helpt om het vuur onder controle te krijgen. Een verslaggever van VRT over de situatie daar.
2: Het goede nieuws is dat het hier stevig aan het regenen is, maar er hangt wel nog steeds een dikke, dikke rook. Op sommige plekken is er bijna geen hand voor de ogen te zien. Het stinkt hier echt naar de rook.
1: Toch is de schade enorm. Een gebied zo groot als de stad Haarlem is inmiddels verwoest. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook weer drukker in de trein. Daarom zet NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter en reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die dan minder vol zit. Vanaf vandaag houden Rijkswaterstaat en de politie een grote controle bij de Merwedebrug. De brug op de A27 bij Gorkum is verzwakt en dicht voor zwaar verkeer. Maar veel vrachtwagenchauffeurs negeren dat verbod. Dat terwijl dat heel gevaarlijk is, zei de minister Karremans eerder bij WNL.
3: Het is echt gevaarlijk als we enorme gewichten krijgen op die bruggen die dat niet aankunnen. We doen dit niet om de logistieke sector natuurlijk dwars te zitten. We doen dit omdat anders er mogelijk instortingsgevaar is uiteindelijk.
1: Agenten gaan niet alleen flitsen, maar halen vrachtwagens ook echt van de weg. Chauffeurs die toch doorrijden riskeren een boete van €500. De actie duurt tot en met vrijdag. In Zandvoort is de voorpret voor de Formule 1 nu al losgebarsten. Vrijdag, dan wordt er pas geraced op het circuit, maar nu zijn er toch al fans te zien. Ze komen kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en hoe de vrachtwagens van de raceteams aankomen.
4: Vrachtwagens kijken, dat geeft een sfeer. Dan zie je al die vrachtwagens komen in verschillende teams en dat brengt alvast een sfeer mee.
5: Dat het hele circus hier naartoe komt, ja, is leuk om te zien.
6: Wij hebben geen tickets, maar ja, dat is wel vet om zo te zien.
1: Dat zeiden ze bij Hart van Nederland. Aankomend weekend is voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 in Zandvoort is. En dan nog het weer van Weerplaza. Nu nog op veel plekken regen. Later vandaag wel meer zon. En droger. Het wordt 19 tot 22 graden.
7: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
8: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Q-Music Limburg. Goedemorgen, 10:50.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Maandag, augustus nummer 17. Veel mensen zijn weer aan het werk gegaan. En dat voelt, ja, op zich, het is te lastig om een fijne periode achter te laten. Maar hey, het feit dat het regent geeft dan ook wel weer iets positiefs, toch?
1: Daniel Smulders.
0: Ja, dan denk je, oké, de zomer is mooi afgesloten op het moment dat mijn vakantie voorbij is. Voor degenen die nog lekker vakantie hebben, het is goed voor het gras. Het koelt lekker een beetje af. En dan kun je ook weer eens een keer lekker binnen wat doen. Ja, ik probeer een beetje met je mee te denken, hè? Dat snap je ook wel. Ja, fijn is het niet namelijk. Temperatuur nu op dit moment in Landgraaf. Goedemorgen.
2: Hey, Daniel. Hey. Goedemorgen.
0: We zitten op 15 graden, lichte regen. Ja, buienradar is wit over Limburg en het hele oosterse gedeelte van een oosterse gedeelte van Nederland. Ja, dat zei goed, toch? Het is eindelijk verkoeling, zoals het dan zo mooi heet. Na weken van tropische temperaturen kunnen we deze week een soort van ademhalen. De verfrissing komt als een welkome opluchting voor verder die de hitte zat zijn. En misschien nog even een mooie afsluitertje dan, want je weet ook niet meer of de temperatuur van 30 graden nog gehaald gaat worden. Ja, we gaan toch ook richting de herfst, laten we eerlijk wezen. Afgelopen zaterdag bereikte de temperatuur bij het KNMI Weerstation op vliegveld Beek-Limburg 30 graden. Dat is de 25e tropische dag van het jaar. De hitte houdt aan, zorgt voor een warme zomer in de regio. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit allemaal gaat lopen. Gaan we nog terug naar die 25, 30 graden? Of is dit wat we voorlopig even hebben? Wat er ook gebeurt, Q heeft lekkere liedjes voor je. Hebben ontzettend veel muziek. En natuurlijk houden we je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen mooie, prachtige provincie. Zometeen in de Q-update het volgende. Namelijk dat, ook met de berichten even bijpakken. Nep-agenten aangehouden na slimme beschrijving van een 72-jarige vrouw. En er zijn schoten gelost in Heerlen. Verdacht is aangehouden. En dat krijg je onder andere zo in de Q-update. Naar Bruce! Lekker naar de jaren 80 met Dancing in the Dark.

0: toen Faithless uitkwam in de jaren 90. Oh, echt iedereen enthousiast over Faithless, de bijzondere muziek die ze maakten. Dit is gewoon een reborn. Zoveel jaar later van Bibi Rexha. New Religion was dat. Q Music Limburg. Met zo'n nieuwe muziek. Cat's Eye komt eraan. Eerste nieuws van het afgelopen weekend. Dit is de Q-update. Twee mannen en twee jongens zijn aangehouden voor oplichting van een 72-jarige vrouw uit Maastricht. Het viertal deed zich voor zijn agenten en wist de vrouw te overtuigen om 1000 euro en juwelen af te geven. Dankzij een goede beschrijving van het slachtoffer kon de politie hen snel opsporen. De nepagenten zijn in hechtenis genomen. En in Heerlen zijn gisteravond schoten gelost op de Tulpstraat, waarbij niemand gewond raakte. De politie ontving rond 9 uur meldingen van schoten in de lucht, heeft de straat afgezet voor onderzoek. 29-jarige man uit Heerlen is later die avond aangehouden als verdachte. En gisteravond om 6:30 rukte de brandweer uit naar het Weert vanwege een brand in een bijgebouw. Bij het aansteken van een gasbarbecue ging er iets mis, waardoor het vuur zich verspreidde. Bewoners en buurtbewoners probeerden de brand eerst zelf te blussen, maar moesten uiteindelijk de hulpdiensten inschakelen. De brandweer kon het vuur blussen voordat het verder om zich heen greep. En tot zover de Q-update.
1: Dit is Q-Music. Alex Warren. En dit is Q-Music. Bruno Mars. En dit is nieuw.
0: Het overpopulaire Cat's Eye. Dit is Animal, nu op

0: bonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Nu bij Dirk, Sila en Basverzachter, 1,99. Dat is een prachtprijs.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei.
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoei.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
12: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij 10 liter Histo Monodek, 25% gratis.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Nieuws, 9 uur.
17: Goedemorgen, er is voorzichtig goed nieuws over de grote natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Inmiddels regent het hard in het gebied, wat de brandweer helpt om het vuur onder controle te krijgen. Een verslaggever van VRT over de situatie daar.
18: Het goede nieuws is dat het hier stevig aan het regenen is, maar er hangt wel nog steeds een dikke, dikke rook. Op sommige plekken is er bijna geen hand voor de ogen te zien. Het stinkt hier echt naar de rook.
17: Toch is de schade enorm. Een gebied zo groot als de stad Haarlem is inmiddels verwoest. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook weer drukker in de trein. Daarom zet NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter en reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die dan minder vol zit. Vanaf vandaag houden Rijkswaterstaat en de politie een grote controle bij de Merwedebrug. De brug op de A27 bij Gorkum is verzwakt en dicht voor zwaar verkeer. Maar veel vrachtwagenchauffeurs negeren dat verbod. Dat terwijl dat heel gevaarlijk is, zei de minister Karremans eerder bij WNL.
19: Het is echt gevaarlijk als we enorme gewichten krijgen op die bruggen die dat niet aankunnen. We doen dit niet om de logistieke sector natuurlijk dwars te zitten. We doen dit omdat anders er mogelijk instortingsgevaar is uiteindelijk.
17: Agenten gaan niet alleen flitsen, maar halen vrachtwagens ook echt van de weg. Chauffeurs die toch doorrijden riskeren een boete van €500. De actie duurt tot en met vrijdag. In Zandvoort is de voorpret voor de Formule 1 nu al losgebarsten. Vrijdag dan wordt er pas geraced op het circuit, maar nu zijn er toch al fans te zien. Ze komen kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en hoe de vrachtwagens van de raceteams aankomen.
20: Vrachtwagens kijken, dat geeft een sfeer. Dan zie je al die vrachtwagens komen in de verschillende teams en dat brengt alvast een sfeer mee.
21: Dat hele circus hier naartoe komt, ja, is leuk om te zien.
22: Wij hebben geen tickets, maar ja, dat is wel vet om zo te zien.
17: Dat zeiden ze bij Hart van Nederland. Aankomend weekend is voorlopig de laatste keer dat de Formule 1 in Zandvoort is. En dan nog het weer van Weerplaza. Nu nog op veel plekken regen. Later vandaag wel meer zon. En droger. Het wordt 19 tot 22 graden.
16: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
23: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Alex Warren, een passenger op Q Music Limburg. Zeg goedemorgen, wat leuk dat je de radio aan hebt staan. Daniel Smulders hier, lekkere liedjes voor je.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Zoals Shakira, Burna Boy, Die Die, Licky Lee, I Follow Rivers komt eraan. En kleine veranderingen, huishoudelijke mededeling voor het foute uur. Die gaan we vanaf vandaag wat eerder horen.
1: Daniel Smulders.
0: Exacte tijdstip? 9:30. Dan starten we met het foute uur. Lekker toch? Half uurtje eerder. Ik zit even door het nieuws van vandaag heen te bladeren. En ik kom erachter dat er... Ik ga even een klein testje met je doen. Ben benieuwd of je weet over welke film het gaat als ik je dit laat horen. Ja! Nu weet je het al. Heel veel mensen die weten. Grote succesvolle filmreeks inmiddels. Namelijk deel 6 komt er waarschijnlijk aan van The Pirates of the Caribbean. En Johnny Depp die keert mogelijk ook weer terug als Jack Sparrow. Een producent werkt aan een scenario, is in gesprek met Johnny. Oké, andere test dan. Dit liedje. Met welke film is dat? Ach, kijk toch eens aan. Let it go. Het over Frozen. Komt een nieuwe Frozen uit, deel 3, eind 2027. Snow glows white on the mountain. En nieuws over de film. Sneeuwman Olaf krijgt in Frozen 3 een vriendin. Haar naam is Samantha. En ook is verklapt dat de personages Anna en Christophe in het huwelijk treden. En dat er een nieuwe schurk wordt geïntroduceerd. Eind 2027, dus Frozen 3. En succesvolle serie dat het is. De eerste Frozen film, 2013, haalde 1,2 miljard op. Frozen 2, 1,4 miljard. Dus deze 1,6, als we de statistieken moeten volgen. In Disneyland Parijs trouwens dit voorjaar een heel themagebied rond de film geopend. Dit is Q met Licky Lee. I

gelukkig nog een gezin. Vorig jaar werd Teddy Swims vader van een zoontje. Nu, een jaar later, zijn hij en zijn vriendin uit elkaar. En in zijn nieuwe track zingt hij maar één ding. Kon ik onze break-up maar in reverse zetten?

0: Chainsmokers, something just like this. Foute uur hebben we een half uur vervroegd vanaf vandaag. Je krijgt onder andere zo deze. Hallo, jaren 80 met de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. We gaan naar de 90s. Originele van Dirty Cash. En de Polonaise. Of zoiets wat je wil.
1: Gooi alles van me af en giep ervoor.
0: En er is meer fout waar dit vandaan komt. Foutuur hoor je zo meteen.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!
5: Voor die 2

0: €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook

0: online leren.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Welcome to the one and only, the original.
6: Dit is
7: het Foute Uur.
6: Non-stop.
5: Q Music is proud.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse, 99 cent.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Q Music Limburg nieuws, 10 uur.
15: Goedemorgen. Het kabinet moet weer aan de bak. Vanaf vandaag wordt er onderhandeld met oppositiepartijen over de begroting. Die moet over een paar weken al rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. Het gaat krap worden, denkt pro-leider Jesse Klaver bij de NOS.
16: De tijd is heel kort in augustus. Dit kabinet heeft het echt tot het allerlaatste moment laten aankomen. Dus we hebben minder dan 2 weken straks om een akkoord te sluiten voor Prinsjesdag. Ja, de vraag is of dat gaat lukken.
15: Het kabinet praat vandaag met Pro en Ja 21. Nog een hoop vragen in Zaandam. Daar is afgelopen nacht een complete achtergevel uit een woning geblazen na een zware explosie. Door de klap brak er meteen brand uit en de straat lag vol met puin en glas. De schrik zit er nog goed in, hoort Hart van Nederland.
17: Wij zaten gewoon te slapen en opeens hoor je gewoon een knal. En ja, dan schrik je natuurlijk wel even.
18: We hoorden glas rinkelen en toen mensen buiten schreeuwen en zo. En toen op een gegeven moment de politie erbij en die hadden gezegd van ja, iedereen thuis uit.
15: Er is niemand gewond geraakt. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan de provincie Luik. Daar woedt een grote natuurbrand in de Hoge Venen. De koning gaat langs bij het crisiscentrum om de hulpdiensten te bedanken en de schade met eigen ogen te bekijken. Inmiddels lijkt het vuur zich niet meer uit te breiden richting Duitsland. En pas een beetje op met de opmerkingen die je maakt. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne van kenniscentrum Rutgers.
19: Alles goed?
20: Dankjewel.
19: Is het fris uit, jongen?
20: Nou, behalve die homo-ketting dan, maar voor de rest?
19: What the f***? Weer zo'n domme grap. En bam, je voelt je alweer anders.
15: Ja, opmerkingen als hey homo of doe niet zo gay lijken misschien onschuldig. Maar de opstapeling van zulke uitspraken leidt bij LHBTI-jongeren vaak tot eenzaamheid en stress. Door te laten weten dat zo'n opmerking niet oké is, help je mee aan een veiliger gevoel op straat en op school. Het weer van Weerplaza. Af en toe regen, maar op de meeste plekken droog. Later vanmiddag is er meer zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: is...
21: Het Foute Uur!
0: Non-stop!
22: Q Music is proud.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkjoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: nu!
10: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
11: Nu haal, hè. Dus niet straks.
12: Hands van voordeel.
13: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris. Dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt.

0: 1. Aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu bij Dirk. Kips. Diverse varianten. €1,29. Meenemen toch?
2: Je luistert naar Q Music Limburg. Non

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white, je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
6: Goedemorgen. Volop onderzoek naar een explosie in Zaandam. Daar is vannacht de complete achtergevel van een woning weggeblazen. Er raakte niemand gewond. Wel moesten mensen hun huizen uit, zegt deze bewoner bij NH.
7: Een hele luide explosie in één keer. De hele flat begon te trillen eigenlijk. En toen kwam de politie al gauw en zei ze dat iedereen het flatgebouw uit moest. En daarna moesten we eigenlijk gewoon wachten totdat de politie klaar was met onderzoek. 4 uur 's nachts mochten we weer terug ongeveer.
6: Nou, inmiddels zijn er wel 2 minderjarigen aangehouden. Volgens de politie werden zij na een korte zoektocht in de buurt gevonden. Het kabinet praat vandaag met oppositiepartijen Pro en JA21 over de begroting. Over een paar weken moet die namelijk af zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. Het wordt hoe dan ook flink onderhandelen, omdat het kabinet geen meerderheid heeft. En daarom wordt er de komende dagen ook gesproken met onder meer SGP, ChristenUnie en 50+. Nederlandse kolencentrales draaien op volle toeren. Dit jaar is er nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024, meldt het FD. Dat komt vooral door de gestegen energieprijzen en een grote vraag uit het buitenland. Omdat er in België kerncentrales stil liggen, exporteren we massaal stroom naar onze zuidenburen. En waar het minder druk is, zijn de vakantieparken in ons land. Want Duitsers laten die dit jaar massaal links liggen. Bij Landal is het aantal Duitse boekingen zelfs gehalveerd, meldt de Gelderlander. Onze oostenburen vinden een vakantie in ons land te duur geworden. De BTW op vakantiehuisjes ging dit jaar omhoog van 9% naar 21%. En ook de horeca en boodschappen zijn flink duurder geworden. Dan nog het weer van Weerplaza. Af en toe regen, maar op de meeste plekken droog. Later vanmiddag is er meer zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
5: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Hoei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering. Yeah!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer... Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes!
15: Esso. Omdat elke rit telt.
17: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch... met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Klappers.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt...

0: België krijgt steeds meer hulp uit het buitenland bij het bestrijden van de grote natuurbrand. Ook Duitsland en Noorwegen sturen nu blushelikopters. Eerder deed ons land dat al. Het vuur woedt in natuurgebied de Hoge Venen. De hulpdiensten worden ook geholpen door de regen, vertelt onze brandweer in het gebied bij de NOS.
1: Voor boven de grond is de regen heel erg belangrijk, hè, want daarmee wordt hij makkelijker controleerbaar. Daarnaast is er relatief weinig wind, dus dat is ook gunstig voor de, tegen de uitbreiding. Verder voor de brand die onder de grond zit, dus die in het veen zit. Ja, dat gaat nog wel weken, misschien wel maanden duren.
0: Door de brand is een gebied zo groot als de stad Haarlem verwoest. Het is nog steeds onduidelijk waarom er in Zaandam vannacht een explosie was. Een complete achtergevel van een woning is weggeblazen. Niemand raakte daarbij gewond. Wel zijn er twee minderjarigen aangehouden. Zij werden door de politie gespot in een auto. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. En daarom gaat bloedbank St. Quinn gedoneerd bloed van mensen uit die regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. En nu in het noorden de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karmans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karmans ook de bakfiets maar thuis. Hij wil dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. Dan nog het weer van Weerplaza. Af en toe regen, maar op de meeste plekken droog. Later vanmiddag is er meer zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speel bewust 18 plus. Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
10: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
19: Welkom bij de Verfzaak.
18: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
20: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Welkom bij de
18: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
22: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van Voordeel.
22: Aldi.
23: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
22: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
21: Nu haal, hè? Dus niet straks.
19: Hands van Voordeel.
22: Aldi.
3: Q-Music Limburg. Nieuws.
24: Goedemiddag. Groot onderzoek in Heilo in Noord-Holland. In een woning daar is gisteravond een 19-jarige vrouw uit Herugowaard doodgevonden. En de politie denkt aan een misdrijf. Een 20-jarige man is aangehouden als verdachte. Sinds vanochtend wordt er volop gecontroleerd bij de Merwedebrug bij Gorinchem. De politie houdt daar vrachtwagens aan die er eigenlijk niet overheen mogen rijden. Dat komt omdat de constructie van de brug te zwak is. Sinds een maand geldt er een verbod, maar lang niet iedereen houdt zich daaraan. Vooral buitenlandse vrachtauto's negeren dat. Ook Duitsland en Noorwegen sturen nu blushelikopters naar België. Nog altijd woedt daar een grote natuurbrand in natuurgebied de Hoge Venen. En ook ons land helpt met blussen, is te horen bij de NOS.
0: Je krijgt een beetje de indruk wat voor effect het hier op de samenleving heeft. En dat is gigantisch. Dus die regen brengt ook hoop met, ja, er gaat een einde aan komen. Dat is wel fijn.
24: Door de brand is een gebied zo groot als de stad Haarlem verwoest. En de NS krijgt veel vragen over het goedkope talvrij abonnement van €49 per maand. Reizigers werden vorige week al gewaarschuwd dat dit zou aflopen. Maar dat heeft niet iedereen gehoord, want het is nu veel drukker bij de klantenservice dan normaal. Door subsidie van de overheid kon je een maand lang goedkoop met de trein reizen, maar je moest dat wel zelf weer opzeggen. Anders werd het automatisch verlengd, betaal je bijna 3 keer zoveel. Dan nog het weer van Weerplaza. Lokaal een bui, maar op de meeste plekken is het droog. Later vanmiddag is er meer zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
8: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1.

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: En hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48%. En korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
16: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Q-Music Limburg, nieuws. 2 uur.
2: Goedemiddag. De politie zit met veel vragen na de dood van een 19-jarige vrouw in Heiloo. Zij werd gisteravond gevonden in een huis en er wordt uitgegaan van een misdrijf. Een 20-jarige man die de politie had gebeld is aangehouden als verdachte. Of de twee elkaar kenden is nog niet duidelijk. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. Daarom gaat de bloedbank St. Quinn gedoneerd bloed van mensen uit die regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Nou, meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. Na de zware aardbeving in Indonesië zijn bijna 13.000 mensen op het eiland Flores hun huis kwijt. Ze slapen noodgedwongen in tenten of zelfs buiten. Veel mensen klagen dat de regering ze in de steek laat en dat ze amper hulp krijgen. Door de beving zijn 54 mensen omgekomen en wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. En pas een beetje op met de opmerkingen die je maakt. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne van Kenniscentrum Rutgers.
3: Alles goed?
4: Dankjewel.
5: Is de fris uit, jongen?
4: Nou, behalve die homo-ketting dan. Maar voor de rest?
3: What the f***? Weer zo'n domme grap. En bam, je voelt je alweer anders.
2: Ja, opmerkingen als hey homo of doe niet zo gay lijken misschien onschuldig, maar de opstapeling van zulke uitspraken leidt bij LHBTI-jongeren vaak tot eenzaamheid en stress. Door te laten weten dat zo'n opmerking niet oké is, help je mee aan een veiliger gevoel op straat en op school. Dan nog het weer van Weerplaza. Lokaal een bui, maar op de meeste plekken is het droog. Het is 19 tot 22 graden. Morgen opnieuw bewolkt en regen. Het wordt dan maximaal 21 graden.
6: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
11: Oei!
12: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: En alle Ariel, ook tweede gratis.
11: Zoei!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Yes! Hamster!
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Hands van Voordeel.
16: Aldi.
19: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van Voordeel.
16: Aldi.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.
14: Non

0: materiaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
11: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkini's Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
10: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Q-Music Limburg, nieuws. 3 uur.
18: Goedemiddag. Justitie kan niet bewijzen dat een man prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Dat is net gezegd in de rechtbank. De man wordt ervan verdacht dat hij een aanslag voorbereidde op de prinsessen. Zo had hij 2 bijlen in bezit. En ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Er zou wel bewijs zijn dat de man prinses Amalia wilde ontvoeren. De politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niks. Er zijn al allerlei vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Chauffeurs kregen allemaal een boete van €500. Ook Duitsland en Noorwegen sturen nu blushelikopters naar België. Nog altijd woedt daar een grote brand in natuurgebied de Hoge Venen. En ook ons land helpt met blussen, is te horen bij de NOS.
2: Je krijgt een beetje de indruk op wat voor effect het hier op de samenleving heeft. En dat is gigantisch. Dus die regen brengt ook hoop met, ja, er gaat een einde aan komen. Dat is wel fijn.
18: Door de brand is een gebied zo groot als de stad Haarlem verwoest. En er zijn treinproblemen rond Utrecht en in het zuiden van het land. Komt door een beschadigde bovenleiding. En vooral rond Breda zijn de problemen groot. Daar rijden bijvoorbeeld minder treinen over de hoge snelheidslijn. De NS is druk bezig om het op te lossen. Dan nog het weer van Weerplaza. Lokaal een bui, maar op de meeste plekken is het droog. Het is 19 tot 22 graden. En morgen opnieuw bewolkt en regen. Het wordt dan maximaal 21 graden.
3: Music. Je luistert naar

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Voodoo.
7: Aldi.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Voodoo.
7: Aldi.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Music. Je luistert naar

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wee-hoo! Die flitsers met Tom bij TomTom.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Q-Music Limburg Nieuws.
18: Goedemiddag. Voorzichtig goed nieuws voor de binnenvaart. Sinds het afgelopen weekend is gaan regenen, stijgt langzaamaan de waterstand in de rivieren. En daardoor kunnen schepen ook langzaamaan weer meer lading vervoeren. De brancheorganisatie juicht nog niet te vroeg, die wil de komende dagen eerst afwachten. Justitie kan niet bewijzen dat een man prinses Amalia en prinses Alexia wilde doden. Dat is vanmiddag gezegd in de rechtbank. Er zou wel bewijs zijn dat de verdachte prinses Amalia wilde ontvoeren. De man werd begin dit jaar opgepakt omdat hij een aanslag zou voorbereiden op de prinsessen. Zo had hij onder andere twee bijlen in bezit. Ook Duitsland en Noorwegen sturen blushelikopters naar België. Daar woedt nog altijd een grote brand in natuurgebied De Hoge Venen. Ons land helpt ook met blussen en ook het regenachtige weer helpt mee, vertelt de Nederlandse brandweer daar.
1: Voor boven de grond is de regen heel erg belangrijk, hè, want daarmee wordt hij makkelijker controleerbaar. Daarnaast is er relatief weinig wind, dus dat is ook gunstig voor de, tegen de uitbreiding. Verder voor de brand die onder de grond zit, dus die in het veen zit. Ja, dat gaat echt nog wel weken, misschien wel maanden duren.
18: Door de brand is een gebied zo groot als Haarlem verwoest. En het wordt volle bak bij het WK roeien in Amsterdam. Het slotweekend is volgens de organisatie helemaal uitverkocht. Over 2 weken, op zaterdag en zondag, worden er in totaal 20.000 bezoekers verwacht. Er doen zo'n 1200 roeiers mee uit meer dan 60 landen. Dan nog het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken is het bewolkt met af en toe regen. Het is zo'n 21 graden. En morgen is er vooral in de ochtend regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 21 graden.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes. Hamster.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
20: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
21: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
5: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Music.
1: Maximum Summer.
2: What?

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it! Voor die 2

0: want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
2: Nu?
5: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
5: Aldi.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu?
5: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
5: Aldi.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: / business.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Q-Music Limburg, nieuws.
3: Goedemiddag. Het regent boetes op de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Volgens het AD zijn vanochtend tientallen vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks hun verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
4: De meeste chauffeurs hier zeggen dat ze niet wisten dat ze niet over de brug mochten. Ze hebben de borden niet gezien, of ze zagen ze wel, maar wisten niet hoe ze dan moesten rijden en hebben gewoon hun navigatiesysteem gevolgd. En dat gaat dus geld kosten.
3: De chauffeurs kregen allemaal een boete van €500. Het gaat langzaamaan de goede kant op met de waterstand. Dat stijgt weer. Dat komt omdat het sinds afgelopen weekend is gaan regenen. En dat is dus ook voorzichtig goed nieuws voor de binnenvaart. Hoewel de brancheorganisatie nog niet te vroeg wil juichen, die kijken het de komende dagen eerst even aan. Premier Jette is vanmorgen op bezoek geweest in het aardbevingsgebied in Groningen. Hij kreeg alleen geen hartelijk ontvangst. Boze inwoners wachten hem op met spandoeken. Ze zijn boos omdat volgens hen de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Jette zei te begrijpen dat de bewoners cynisch zijn. En het is druk bij de klantenservice van de NS. Dat heeft alles te maken met dat goedkope zomerabonnement dat je kon kopen. Reizendaluren voor maar €49 per maand. Zo'n 400.000 mensen sloten het af. Maar er is wat verwarring over, want je moet zelf even opzeggen en als je dat niet doet, dan loopt het door. Voor de normale prijs, dat is bijna 3 keer zoveel. Dan nog het weer van Weerplaza. Lokaal kan het regenen, maar op veel plekken is het droog bij zo'n 19 tot 22 graden. Morgen wordt het ook weer regenachtig en bewolkt en dan max 21 graden.
5: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
6: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
2: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: tijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack, 99 cent. Die zijn echt lekker.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
10: Mooi van Ethos.
11: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
16: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu bij Dirk, Silaan Basverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.

0: Goedenavond.
1: Nog veel vragen in Heilo in Noord-Holland. Daar is gisteravond in een woning een dode vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf. Deze verslaggever van NH staat bij de woning.
2: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk.
1: Een 20-jarige man die de politie had gebeld is aangehouden als verdachte. Of de twee elkaar kenden, is nog niet duidelijk. Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit de provincie Groningen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren. Ook had de man twee bijlen in zijn bezit. Volgens het OM is er te weinig bewijs dat hij de prinsessen Amalia en Alexia wilde doden. Op veel plaatsen laait de natuurbrand in de Belgische Ardennen weer op. Het lukt de brandweer niet om bepaalde plekken in het noordoosten te bereiken. En daardoor krijgen ze het vuur daar moeilijk onder controle. Ons land helpt mee met blussen en het regenachtige weer helpt ook mee, vertelt de Nederlandse brandweer daar.
3: Voor boven de grond is de regen heel erg belangrijk, hè, want daarmee wordt hij makkelijker controleerbaar. Daarnaast is er relatief weinig wind, dus dat is ook gunstig voor tegen de uitbreiding. Verder voor de brand die onder de grond zit, dus die in het veen zit, ja, dat gaat nog wel weken, misschien wel maanden duren.
1: Door het vuur is een gebied zo groot als Haarlem verwoest. De Belgische koning Filip heeft het natuurgebied bezocht. En het is druk bij de klantenservice van de NS. En dat heeft allemaal te maken met dat goedkope zomerabonnement dat je kon kopen. Reizen in de daluren voor maar €49 per maand. Zo'n 400.000 mensen sloten het af, maar er is wat verwarring over. Want je moet het zelf even opzeggen. Als je dat niet doet, dan loopt het gewoon door voor de normale prijs. En dat is dan bijna 3 keer zoveel. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het regenen en koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is er vooral in de ochtend regen en het wordt dan opnieuw zo'n 21 graden.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling

bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Hands van Fluorio.
6: Aldi.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu
6: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online... waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.

0: vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
8: Goedenavond. Er is iemand opgepakt voor een dodelijke ongeluk in de file van de boerenprotesten vrijdag. Het gaat om een vrouw van 34 uit het Brabantse Nistelrode. Ze zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Bij het ongeluk kwamen een man en een vrouw uit Ossum het leven. In Twente is het voortaan verboden om met een trekker op de snelweg te protesteren. De burgemeester van Enschede vindt het levensgevaarlijk voor het andere verkeer. De politie doet al de hele dag onderzoek in een woning in Heilo in Noord-Holland. Daar is gisteravond een dode vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Deze verslaggever van NH staat bij de woning.
9: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk.
8: Een 20-jarige man die de politie had gebeld is aangehouden als verdachte. Of de twee elkaar kenden is nog niet duidelijk. In België zijn 5 piloten lastiggevallen met laserstralen. Dat gebeurde bij het vliegveld van Brussel en steeds 's nachts. De laatste weken is er veel gedoe over een nieuwe landingsroute van Brussels Airport. Mensen die daar wonen hebben daardoor meer last van vliegtuiglawaai. Of de laserincidenten daar iets mee te maken hebben, is niet bekend. En dan Formule 1. Dit weekend wordt er weer geraced op Zandvoort, de Dutch Grand Prix. En voorlopig ook voor de laatste keer. En dat zorgt niet alleen voor nog één keer heel veel oranje fans, maar ook veel buitenlandse raceliefhebbers. Het zijn er dit jaar zelfs 40% meer dan voorgaande edities, schrijft de Telegraaf. Nog snel een kaartje scoren, dat zit er niet meer in, want al maanden is het raceweekend uitverkocht. Worden per dag ruim 100.000 mensen verwacht. Het grootste deel komt met de trein. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het regenen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is er vooral in de ochtend regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 21 graden.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Ah, oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, proef jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
1: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: speelbewust 18+. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis.
8: MediaMarkt.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
13: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus, alle Cabine Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
16: Oei!
17: AHA Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
16: Lekker hoor!
17: En alle Ariel, ook tweede gratis.
16: Zoei!
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Yes! Hamster!
18: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
19: Goedenavond. Om toch steun te krijgen, denkt het kabinet na over alternatieven voor de bezuiniging op sociale zekerheid. We melden bronnen tegen RTL Nieuws. Onder andere Pro wil dit graag. Maar volgens partijleider Klaver zijn de verschillen nog steeds heel groot.
20: Er is geen sprake van welke beweging dan ook richting ons. En daarom is het verschil levensgroot en een akkoord over een begroting nog heel ver weg. Ze hebben iets verteld over het proces en wat voor hun belangrijk is. Wij hebben aangegeven op welke dossiers, want dat is voor ons het allerbelangrijkste. Maar er zijn meer onderwerpen. Die heb ik langsgelopen. Moet blijken of ze aan tegemoet willen komen.
19: Het kabinet voert komende dagen gesprekken met partijen om steun te krijgen voor de begroting. Het regent boetes op de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Volgens het AD zijn vanochtend tientallen vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
21: De meeste chauffeurs hier zeggen dat ze niet wisten dat ze niet over de brug mochten. Ze hebben de borden niet gezien, of ze zagen ze wel, maar wisten niet hoe ze dan moesten rijden en hebben gewoon hun navigatiesysteem gevolgd. En dat gaat dus geld kosten.
19: De chauffeurs kregen allemaal een boete van €500. Dan naar Zaandam. Na de explosie vannacht zijn 3 woningen onbewoonbaar. Een complete achtergevel werd uit een woning geblazen. Door de ontploffing brak er meteen brand uit en de straat lag vol met puin en glas. 2 minderjarigen zijn opgepakt. En het lijkt een topjaar te worden voor de Nederlandse wijnboer. Volgens de branchevereniging krijgen we misschien de beste oogst ooit. En dat heeft te maken met het weer. Het regende veel aan het begin van het seizoen. En daarna kwam er veel zon en droogte. En dat lijken de druiven goed te doen. Dan gaat het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het regenen en koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is er vooral in de ochtend regen en het wordt dan later 21 graden.
1: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
18: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: je nieuwe iPhone voor een fijne prijs? Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: 18 plus.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
17: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
18: Goedenavond. Er is iemand opgepakt voor het dodelijke ongeluk in de file van de boerenprotesten vrijdag. Het gaat om een vrouw van 34 uit het Brabantse Nistelrode. Zij zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Bij het ongeluk kwamen een man en een vrouw uit Ossum het leven. In Twente is het voortaan verboden om met een trekker op de snelweg te protesteren. De burgemeester van Enschede vindt het levensgevaarlijk voor het andere verkeer. Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit de provincie Groningen. Hij zou plannen hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren. De man zou daarover iets op papier hebben gezet. Volgens het OM is er te weinig bewijs dat hij de prinsessen Amalia en Alexia wilde doden. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. En de premie voor een fietsverzekering verschilt enorm per gemeente. Zo betaal je voor een normale fiets als laagste premie 1,80 euro per maand. Maar woon je in Amsterdam, Utrecht of Nijmegen, dan kost dat ruim 15 euro per maand. En dat is jaarlijks nogal een verschil, dat loopt op tot 165 euro per jaar. De reden ligt voor de hand, het verschilt per regio nogal hoeveel fietsendiefstallen er zijn. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het regenen en koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is er vooral in de ochtend regen. Later wordt het zo'n 21 graden.
17: Q-music. Je luistert naar Q-music.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg. Non-stop.

Maximum Summer.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Eurojet.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
5: Goedenavond. Het kabinet heeft vandaag met de eerste partijen gepraat over de begroting. En pro-leider Jesse Klaver is helder.
6: Er is geen sprake van welke beweging dan ook richting ons. En daarom is het verschil levensgroot en een akkoord over een begroting nog heel ver weg. Ze hebben iets verteld over het proces en wat voor hun belangrijk is. Wij hebben aangegeven op welke dossiers, wat is voor ons het allerbelangrijkste. Maar er zijn meer onderwerpen en die heb ik langsgelopen. Moet blijken of ze aan tegemoet willen komen.
5: Klaver wil dat het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gooit. Volgens RTL denkt het kabinet na over alternatieven. Morgen gaan de gesprekken verder en over 2 weken moet de begroting af zijn. Dan naar Zaandam. Na de explosie vannacht zijn 3 woningen onbewoonbaar. Een complete achtergevel werd uit een woning geblazen. Door de ontploffing brak er meteen brand uit en de straat lag vol met puin en glas. 2 minderjarigen zijn opgepakt. Er staan steeds minder vacatures online. Dat blijkt uit onderzoek van een banenplatform. Werkgevers hebben wel personeel nodig, maar proberen nieuwe collega's vaker op een andere manier te vinden. Bijvoorbeeld met open dagen en snuffelstages. Vooral in de kinderopvang, vastgoed en farmacie is het aantal vacatures flink gedaald. En de introductieweken zijn volop bezig. Voor veel studenten betekent dat tot diep in de nacht feesten en heel veel alcohol. Bierbrouwers komen daarom nu met een bijzonder advies. Ga zebra drinken. Het houdt in dat je alcohol afwisselt met een watertje of een alcoholvrij biertje. Zo kun je blijven feesten, maar ook een beetje goed voor jezelf zorgen. Brouwers geven hier jaarlijks extra aandacht aan. En met succes, want jongeren drinken steeds vaker alcoholvrij bier. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het regenen en koelt het af naar 15 graden. Morgen vooral in de ochtend regen, later wordt het zo'n 21 graden.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Oei!
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zoei!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: tablet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: stappenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
4: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Ons cw-fotoboek is er.
18: Spannend!
17: Wat is hij mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Het voelt alsof we er weer zijn.
19: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
20: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
21: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Creon Kozijnen.
23: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
24: Goedenavond. In Amersfoort en Barneveld hebben boeren vanavond actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. In beide steden reden boeren met trekkers naar het stadhuis. In Amersfoort werd op verschillende plekken hooibalen neergelegd. Vorige week werd er ook bij het provinciehuis in Den Bosch gedemonstreerd door honderden boeren. Dan naar Vught in Brabant. Daar hebben kinderen een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Die lag vlakbij een buitenschoolse opvang. De boel werd afgezet en ontruimd. Een bomexperts hebben de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Het blussen gaat nog weken duren. En dan Formule 1. Dit weekend wordt er weer geraced op Zandvoort, de Dutch Grand Prix. En voorlopig voor de laatste keer. En dat betekent ook dat de Max Express voor de laatste keer rijdt. De trein waarmee tienduizenden Formule 1-fans naar Zandvoort worden gebracht. Deze conducteur rijdt al jaren mee en omschrijft de sfeer in de trein bij Hart van Nederland.
0: Het is één mensenmassa, maar het is gewoon heel erg leuk om te mogen werken. En het mooiste is, je hoort ook waar de mensen ook vandaan komen in het land. Alleen maar positieve geluiden. Ik ben in Groningen opgestapt en daar stonden ze al met F1-vlaggen. Of ik ben in Maastricht opgestapt en daar gingen ze mij de weg al wijzen. Geweldig.
24: Op station Zandvoort komen extra perrons dit weekend. NS verwacht ruim 50.000 extra treinreizigers. En dan nog het weer van Weerplaza. Vannacht is het droog en later gaat het regenen en dan koelt het af naar een graad of 15. Morgen is er vooral in de ochtend regen, later opnieuw een graad of 21.
23: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop hits.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Goedenacht. Een groep boeren heeft vanavond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. In Delft is een auto door een muur van een parkeergarage gereden, meldt Omroep West. Daarna hing die met zijn neus in de lucht op de eerste verdieping in een winkelcentrum. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto daarna weer naar binnen getrokken. En ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

Goedenacht. Veel Belgen in de buurt van Natuurpark de Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. De FIFA heeft de Franse topman ontslagen. Volgens het Britse Sky News zou dat zijn omdat hij kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om aandelen te verkopen voor het WK voetbal. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Veel voetbalbonden hadden kritiek op de plannen van Infantino. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Classic Limburg nieuws. 2 uur.
1: Goedenacht. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het spoeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. De bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En door de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen tijd worden veel watervogels ziek, meldt RTV Utrecht. De vogelopvang waarschuwt voor een uitbraak van botulisme. Ze roepen mensen die dode of zieke vogels of eenden vinden op om de dierenambulance te bellen en ze vooral niet zelf aan te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.